0: Dan zei hij te mij, nadan wou ik die loten mest van vijf brokken om de broodjes spaken, en er steed mest van mensen. En hij zei ook nog te mij, mensen zijn, hart je mol. Ik wou dat ze aanbrengen, dat niet meer je brood aan Jeruzalem nent komen wordt. Dan worden zij met beduren je brood te meten, en aan wat er te graf zennen, wat zij te drinken kriegen. Door wordt niet genoeg brood en water zennen, en zij worden zich niet rood wijten. Zij worden versmachten, wegen de schuld, die zij op zich gebracht hebben.
1: Kapitel 5.
0: En dan, mensen zien, neem een schoppert schwert en scher die den kop en scher die den boord af. Wee die hoor op een wichtschool, en wann die tijd even is, dat die stad bezaad is, dan verbrenn een dreidel van die hoer midden in de stad, en verspreng een dreidel met die schwert, en verstrei een dreidel im wind, en ik word dat met een schwert verjagen. Aber du sollst wat van deze hoer holen, en zost die dij in een aak van die rok en een zippeltje aanbingen. Dan neem nog eenmaal van die hoer en schmied die hem vier dat die verbrennen. Van dort wordt een vier ongesteckt worden, dat over dat ganze volk Israel verspreiden wordt. God de Haar laat jund weiten. Ik heb Jeruzalem midden mank die veldje gezaad, aber zij hebben zich schlechter abgeviert als de andere veldje, en zij zijn taler angehoorsam je in mijn geboten gewaast als de länder om aan. Zij hebben mijn verschriften te zien geschmeten en mijn geboten niet geholen. En door wegen zegt God de Haar nu, wil sie dat schlimmer uitgeuift hebben als de veldje rondom jund, en wil sie mijn geboten niet geholen hebben, en hebben niet eenmaal zo geleefd als de veldje rondom dort hebben, nu zegt God de Haar, ik wou nog met jund verrekenen, en wou een gerecht loten even jund komen, dat alle veldje zijnen worden. Ik wou zo met jund omgonen, als ik nog nienig eier heb, en ook nienig waar er woor. Ober dort is, wil sie zo'n abscheisel dit gedonen hebben. Dort wordt zo rondkomen, dat de elderen ihre kinder eten worden, en de kinder ihre elderen eten worden. En die even blijven, wou ik in alle richtungen verslapen, als wann sie vom wind verstoven sind. Zo wou ik jund bestrofen. En nu, zo sicher als ik leef, zegt God de Haar, wilst je mijn heiligtum met jene beise en abscheiselige Sachen arreingemaakt hebben, wo ik jund van jene land scheren. Ik wou weer in keinem dat urk toekniepen en wou met keinem medleid hebben. Ein dreidel van jund waren krank worden en sterven oder verhungeren, ein dreidel waren allerweer in mank jund vom schwert omgebracht worden, en ein dreidel wou ik zo als vom wind verspreiden en aan met dat schwert verjorgen. Zo wou ik mijn oeien uiteiven en mijn woord even aankomen loten wat ik me uitgetoopt heb. En ze waren aan zijnen, wo veel te graf mij dat weer, dat ze mij niet trouw blijven. En daartoe wou ik ook nog jene jeeën verdorven, en wer door verbijt, dem wordt de jeeën aanzennen. De veldje ramjunt waren zich even jun tieren en jun verachten. Zo als ik dat oordeel op jun brengen wou, en mijn oeien en woord en schellen op jun brengen wou, wordt aan engsten en een warnung zennen. Lot jünd dit vom Herrn gesagt sennen, wann ek jünd wo hungern loten, so dat jünd dort an de Morg speckt, wann ek alles verdorven wo an de Hunger schnaut, de ek bringen wo ek juck noch jünden letzten Verrot von jünd wachnehmen. Die waren fehldaudes haben von de Hunger schnaut, en von wille Tieren, en von Krankheiten, von sonne wat gewollt eiven, en von den Krieg. Lot jünd dit von dem Herrn gesagt sennen.
1: Ezekiel, Kapitel 6.
0: En mi ward klar, wat de Herr zu sagen hat. Hij zei, mensen zien, kijk je mal naar de boy in Israël en profetzei even die. Je boy in Israël, horcht wat God de Haar zegt. Dit is wat God de Haar te de boy in Humpels en te de geladen en teler te zaaien haft. Horcht je mal, ik wou in een krieg even jund komen loten en wou jene hoge opfersteden dolbreken. Jene altoren waren dolgereten worden en alle rookopferaltoren waren tweegeschlagen worden. Ik wou jene doodes ver jene jetter schmieten. Ik wou de doodes ver de jetter hand schmieten en wou jene knokkes bij de altoren verstreien. Jene steden, waar je wonen, waren alle in de grond gebracht worden en jene hoge opfersteden waren schon typisch zennen. Jene altoren waren schon typisch zennen en jene jetter waren twee gebroken en verdorven worden. Jene rookopferaltoren waren twee geschlagen worden en wat je opgestald hebben, wordt wachgeriemd worden. Alle wegen mank jünd waren Menschen gestorven, en jünd wat dat klar waren, dat ek de Haar sie. Ek war einge von jünd, die wat sich durch dem Krieg bringen, en sich mank de Feldje verstreien, überloten. Desse wat sich dann haben wachgebracht, waren, wann sie mank de Feldje sind, an mi denken. Dann waren sie weiten, dat ek de Haar sie, en dat ek nicht vernuscht seht, do würden schlimme Tiden kommen. Dit is wat Gott de Haar sagt.